0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Het OM eist celstraffen tegen 2 studenten voor mishandeling met een discriminatieaspect. Marlon U krijgt 6 maanden cel, Reinoud V. 5 maanden. Het geweld vond plaats in november in Amsterdam. Aanleiding was het zingen van de nazi-marslied Erika eerder die avond in het gebouw van de Vrije Universiteit. Hackers hebben persoonsgegevens van hotelgasten gestolen via een datalek in reserveringssystemen. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt aangesloten hotels na een grote stortvloed meldingen van gedupeerden. Oplichters sturen phishingberichten dat betalingen nog niet zijn afgerond. Als niet snel betaald wordt, dreigt annulering van de reserveringen. Griekenland is van de lijst economische onevenwichtigheden afgehaald door de Europese Commissie. Het is de eerste keer sinds de schuldencrisis. Premier Mitsotakis stelt dat een negatief 16-jarig hoofdstuk nu eindigt. Tussen 2010 en 2018 werd het land economisch gered door noodfinanciering van eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds. In Australië is nicotinegebruik sinds 2017 met 40% gestegen, ondanks streng anti-rookbeleid. De regering verdrievoudigde de tabaksprijs naar ruim €25 per pakje. Maar dit leidde niet tot minder roken. In plaats daarvan groeide illegale tabaksverkoop zeer sterk. Inmiddels koopt 80% van de rokers illegale tabak. Het weer nog. Vannacht trekt de regen weg, waarna droge perioden komen. Enkele buien. Ook gedurende nacht blijven er buien vallen. De temperatuur koelt ondertussen af naar 13 tot 15 graden. En morgen belooft een wisselvallige dag te worden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Flevo Ziekenomroep.

0: Ik race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag laat. Ik ben zelfs te druk voor de gesprekken in mijn hoofd. Het stemmetje dat zegt, zegt denk je aan je kroost? Waarom denk je dat ik zo hard werk, dat heb ik ze beloofd. Schaapjes op het drogen en een plaats om in te wonen. En een plaat om op te koken en een koelkast bovendien. Met louter platen verkopen, lukt het niet meer zo te zien. Adieu, Alvine schnitzel in de groeten en nog bijbedrukken. Snel weer een pot bierguus, maar nu moet je opzij.
1: Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Zieke Omroep.

0: Luister elke dag naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Nou, we zijn een greep uit de kast aan toe. Dus ja. Dat betekent dat jij voor de kast hebt gestaan.
2: Ja, en er zitten best heel veel cd's in.
1: Ja, die heb je wat uitgetrokken, een stuk of 9 gezien ik.
2: Ja, en dan, dan zeg ik van tevoren, ik draai dit nummertje.
1: Nou, dan ben ik benieuwd wat het wordt. Jij mag het helemaal zelf doen.
2: Oh, nou, dankjewel. Ja, we beginnen met Everly Brothers met Just One Time. En daarna Billie Holiday met Hello My Darling.

0: En dat waren Marianne Weber en Frans Bouwen met de regenboog. We gaan verder met Jim Reeves met Mexican Joe en Tom Jones met Feel the Rain.
1: Omdat wij de technicus graag te vriend willen houden, is hier een plaat van de dienstdoende technicus van vandaag.

We gaan luisteren naar Faya Condias met Na Na Na. En tot aan het nieuws, André Rieu.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. Een grote brand in Leerdam bij een wegenbouwbedrijf zorgde voor ontruiming van de nabijgelegen Friesland Campina-fabriek. 40 werknemers werden uit voorzorg geëvacueerd. Na enkele uren was de hevige brand onder controle. Niemand raakte gewond. De omliggende bedrijven kunnen weer open. Wetenschappers ontdekten in Angola tientallen onbekende diersoorten. De Wilderness Project onderzocht in februari het Lisama Plateau, een hoogland in het oosten. Zo vonden ze 8 libellensoorten, 3 sprinkhaansoorten en 60 motten- en vlindersoorten. Het moeilijk bereikbare gebied werd nauwelijks onderzocht vanwege burgeroorlog en landmijnen. Nog meer soorten worden nu ontdekt. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: En ik zou zeggen welkom. Mijn naam is Truus.
4: Ja, mijn naam is Jan. Bij het tweede uurtje.
3: Ja, ja, ja, maar dat is al
4: blij wel. Dat u weer teruggekomen bent.
3: En we hebben weer een aantal duetten gevonden. En we hebben ook nog daarna, na dat half uurtje, nog de artiest van de avond. En dat is Helmut Lotti. Daar ga ik wat over vertellen.
4: En ik ga de muziek draaien.
3: Maar zover helemaal is het nog lang niet, hè?
4: Nee. We gaan eerst met die duetten beginnen, hè?
3: Ja.
4: Benny Neyman, ja. Bonnie Sinclair. Met verder valt het wel mee.
3: Daarna Emma Heesters met Rolf Sanchez met Pa Olifidarte.

0: Dan gaan we verder met Donker om je heen, Andreasus en Walt Kroes.
1: En daarna Counting Crows met Vanessa Carlton met Big Yellow Taxi.

0: En dan gaan we verder met Ben en Carmen Steeneker met Runaway.
1: En de volgende is Endless Love met Lionel Richie en Diana Ross.

0: We hebben nog tijd voor twee stuks.
1: Wie heb je dan nog op het lijstje staan?
0: Jan Keijzer, Annie Schilder met Tomorrow. En?
1: Daarna Gerard Cox en Joke Bruis met Diep in mijn hart.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Helmoet Lotti. Geboren als Helmoet Lotigius op 22 oktober 1969. Al vanaf zijn prille jeugd is Helmoet gek op groenes. En de platen van Elvis Presley. En zijn grootvader is directeur van het Gentse Opera, waar Helmoet af en toe eens gaat kijken. Onder de artiestennaam Kevin Leeds doet Helmoet Lotti mee in 1988 aan diverse regionale soundmic-wedstrijden als de Elvis Imitator. Een jaar later wordt hij totaal onverwacht tweede in de KRO Soundmix Show met het Elvis nummer My Boy. In 1989 start VTM een ook het liedjesprogramma 10 om te zien. Daarin scoort Helmoet Lotti met de nummers Kom Nu, met Sanne in het achtergrondkoortje, Bij Jou Alleen en het heupwiegelende Waarom Ik. In 1990 komt zijn eerste album Vlaamse Nachten en dat haalt goud. Twee jaar later lukt het ook met de cd Alles Wat Ik Voel. In 1993 covert Helmoet Lotti op zijn bijzondere wijze Vlaamse klassiekers. De cd haalt platina. De bewerking van Wiltura's Het Kan Niet Zijn, What a Kind of Friend, wordt de filmmuziek voor Jan Verheijen's film Boys. Een jaar later ligt de cd Just For You in de platenrekken. Op dat album staan zelfgeschreven nummers van Helmoet Lotti. En resultaat? Inderdaad, goud. En dan begint het sprookje pas echt. In 1995 komt de cd Helmoet Lotti Koos Classic uit, met erop 18 populaire klassieke nummers. Helmoet scoort 12 keer platina en begint aan een lang internationaal avontuur. Ook het tweede classic album scoort enorm. In Wallonië, Nederland, Zuid-Afrika, Canada enzovoort enzovoort. En op elk feest wordt Tiri Tomba uit volle borst meegezongen. We gaan luisteren naar Vlaamse Nachten en De Zon in Mijn Leven.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1997 ontvangt Helmut Lotti in Monaco de World Music Award voor de best verkopende artiest in de Benelux. Hetzelfde jaar neemt hij zijn derde klassiek der CD op in de openlucht, het kasteel Kleidaal in Aartselaar. Ondertussen tonen wereldwijd tientallen tv-stations Lotti's tv-specials. Ondertussen vallen de Verenigde Staten voor Helmut. In 1999 concerteert hij in New York, Boston, maar ook voor het eerst in de Parijse Olympia. Datzelfde jaar wordt er een nieuwe weg ingeslagen. Lotti neemt de CD Out of Africa op. In 2000 gaan de Scandinavische landen door het lint voor Helmut Lotti. Hij lanceert alweer een nieuw project, Helmut Lotti Latino Classics. De single SOBESO doet ons allemaal swingen. Lotti's eerste DVD is ook een feit. En dat jaar concerteert hij meer dan 100 keer. En sinds 1996 is hij ambassadeur van UNICEF. In 2001 ontvangt Helmut belangrijke awards in Duitsland en Oostenrijk. Kissy, Kissas, Kissas, Kissas wordt de nieuwe single. En een succesvolle voorloper van het album Latino Love Songs. We gaan luisteren naar High Fiesta en La Hacienda. En Kissas, Kissas, Kissas.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Begin 2002 toert Helmut Lotti door Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Canada en België. In maart zit hij in de studio voor de opnames van een nieuw album. Op 10 juni is het zover. De nieuwe single is er, Suspicious Minds. En als tweede track The King's Medley. Meteen de voorloper van het nieuwe album My Tribute to the King. Lotti's ode aan Elvis Presley. Eind oktober is Helmut Hittip bij Radio 2 met de tweede single uit zijn Tribute to the King. Such a Night heet het nummer. Op 3 januari 2003 geeft hij een groot nieuwjaarsconcert in het Sportpaleis van Antwerpen. En dat is meteen het begin van een reeks concerten, meestal in het buitenland. In 2003 laat Helmut zijn wagen roze spuiten. Die belofte maakte hij als zijn album My Tribute to the King de aantal van 100.000 verkochte cd's zou halen. Begin 6 augustus maken we kennis met het voorproefje van de nieuwste album, de popklassieker Mandy. Ooit een hit voor Barry Manilow. Dat brengt Lotti op zijn manier het nummer. Een maand later ligt het album er, Popclassics in Symfonie. Op de cd staan pareltjes als Hotel California, Eloise, Crying en Hotel California. Het nummer Danny Boy is een duet met Cliff Richard. Helmut en Cliff sloten een deal. Cliff zingt Danny Boy op Helmuts album en Helmut zingt de kerstklassieker Mary's Boy Child op Cliff's kerstcd. Dat laatste liedje verschijnt ook op de single eind 2003. In 2004 benoemde koning Albert de Tweede en koningin Paola van België Helmut Lotti tot groot officier in de Leopoldsorde. Op 23 oktober 2019 heeft hij een groot zijn 50ste verjaardag gevierd in de Antwerpse dierentuin. En hij kreeg hoog bezoek. Niemand minder dan prins Laurent was een van de gasten. In 2026 werd op VTM de documentaire Helmut Meer dan Lotti getoond, die een kijkje gaf op zijn tot dan 30-jarige carrière. We gaan luisteren naar Suspicious Minds en Such a Night.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, ja, en dan hoop ik dat u lekker thuis bent hoor.
2: Dat dacht ik ook wel.
1: Dus, maar u kan in elk geval morgenochtend naar onze herhaling luisteren.
2: Dat gaat goed.
1: En ja, dat, ja, dan hoort u alles weer voorbij komen. Verder hebben we morgenavond de live uitzending van de muzikale vaart van Jan en Peter.
2: Ja, die gaan we ook draaien.
1: Ja. Goed. Dus, maar we hebben nog één te goed, hè?
2: Ja, nog eentje draaien.
1: Trein naar Oostende.
2: Die gaan we draaien nog. Ja. En wij gaan gewoon afscheid nemen. Mensjes, voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder op. Mijn naam is Truus.
2: En mijn naam is Jan.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurthubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Goedemorgen, luisteraars.
2: Goedemorgen, Joop.
1: Goedemorgen. Wij zijn weer terug. We zijn weer terug van weg geweest. En we hopen dat u een prettig weekend heeft gehad. En we gaan een heerlijk plaatje draaien met Wij Wachten op de Dokter. Ja. Tegenover mij zit...
0: Peter Bakker.
1: En naast mij zit...
2: Jan van Heulen.
1: En naast jullie zit... Joop Veenica. En wij gaan de plaatje draaien in blokjes van drie. En zeer gevarieerd. Ja. We hebben zojuist geluisterd naar On the Mall van Henry Mancini.
0: Het orkest van Henry Mancini.
1: Ja.
0: Ja, want hij kan het niet alleen.
1: Nee, want er waren te veel, instrumenten, hoorde
0: ja.
1: ik.
0: Ja.
1: Het is wel een heel gezellig nummer trouwens.
0: Jawel, hè?
1: Goed uitgezocht.
0: Ja, ja je moet elke keer wat anders natuurlijk.
1: Het lukt je aardig. Nou, het lukt je aardig. Het lukt je hartstikke goed.
0: Nou, dat...
1: En je weet het, hè? Niet goed is, niet perfect is ook goed, hè?
0: Ja, dat staat hier op het bordje.
1: Ja.
0: Nee, we gaan gauw verder met muziek. En ja, dan is het tijd voor het volgende, hè?
3: De opkikker van de maand.
0: En dat is een nieuwe, hè?
2: Ja, we zitten in de maand juni, jongens.
1: Ja, 1 juni, hè? Ja, ja, ja.
0: En welk is het, joh?
1: We gaan er heerlijk van genieten. Cherry Pink en Apple Blossom White van Perez Prado. MUZIEK

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Dan kan die man mooie nummers schrijven.
1: Nou, prachtig. Als je de beurs erachter denkt, dan is het om aan te horen. Sorry dat ik het zeg.
0: Ja, ik wilde het even niet zeggen.
2: Maar... One day I fly away.
0: Ik zei alleen maar, wat kan die man mooie nummers schrijven?
1: Heel goed. Ja, dat moet ik echt toegeven. Prachtige nummers, maar hij moet het niet zelf vertolken.
0: Nee, dat ben ik eigenlijk wel een beetje met je eens. Nou hebben we natuurlijk een hele hoop mensen die boos worden.
1: Ja, dat kan.
0: Want die zijn fan van Bob Dylan.
1: Maar dat mag ook.
2: Maar die mogen ook reageren.
1: Ja hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Absoluut. Hey, Mr. Tambourine Man. In de originele uitvoering dus van Bob Dylan. We hebben straks in de tweede uur ook het originele uitvoering van de cover die we dan weer de zomer gaan draaien. Ik ga er nog niks over vertellen, maar ik zou vast watjes klaarleggen.
1: Ja, dat
0: maar er zijn ook mensen die vinden dat ook weer prachtig.
1: Daarom.
0: Cherry Pink en Apple Blossom White van Peres Prado. Dat is de nieuwe opkikker. En dat doen wij gewoon omdat we het een leuk plaatje vinden. En dat we denken van ja, daar word je vrolijk van.
2: Ja, absoluut.
0: Daar word je opgekikkerd van.
2: En een leuke herinnering.
0: Jij wel.
2: Ja, ja. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: En dan hebben we nog daartussen Pretty Woman van Roy Orbison.
2: Ja, Pretty Woman van Roy Orbison. En daar... heb ik een leuk berichtje van gekregen. Van een zekere Niels. En die zegt van... Hi, lieve Joop. Dankjewel, kan je... En, oh nee, dat zei hij niet. Dat zei zijn vrouw. Heerlijke muziek weer, hoor. En leuk dat jullie een liedje draaien... voor en over mijn meisje. Pretty Woman. En Pretty Woman, dat is dus... wat we net gehoord hebben. En dat meisje, dat is vandaag jarig.
3: Hartelijk gefeliciteerd.
2: En een fijne dag.
1: Zo is dat. Lekker live luisteren.
2: En geniet ervan.
0: Zo is het.
2: En leuk dat jullie ingeschakeld hebben.
0: Ja. Ja. Ja, u kunt ons beluisteren via internet. www.flevoziekomroep.nl. Ja. Straks een jingle, want die kan ik even niet zo snel vinden. Hé, hey, we gaan naar hierna.
2: Dat was toch die jingle?
0: Ga jullie er doorheen lopen leuteren? Nou, we blijven vandaag met de tiende tour in Friesland.
1: Nou, dus... Okay. Ja, dat is ook handig, want je kan toch niet via de afsluitdijk naar ons toe komen. Dus dat het gaat...
0: Jawel, je kan toch...
1: Ja, oké, okay, maar dan moet je er helemaal mee. Dan moet je een tour maken.
0: Daar moet je vroeger ook.
1: Ja, maar goed.
0: Dat je lekker lang in het rijden.
1: Toen was het nog te betalen, nu niet meer.
0: Nee, we gaan even in het Fries. Drie stuks achter elkaar in het Fries. En we beginnen met René Soethout en Simmer in Friesland.

0: Joop, Jan en Peter wachten samen met u op de dokter. Tot 12 uur.
1: Ik lag nog in de wieg, toen had ik ze al. De dokter zei, nou dit weet ik niet. Maar dit heb ik er nooit eerder met maak mezelf. Want er lijkt wat in de wieg en die spreken op een rode kool. Maar ja, het ergste is, hij steekt ook nog aan zijn kring. Hij zei, ja sorry, maar ik kan hier maar één ding aan doen. En misschien denk je wat ik het lieg. Ik kreeg een aanzuigkap boven.

Oh, had ik mijn waterpokken. Ik moest voor de keuring bij de landmacht. De generaal die glunderde, hij zei, dit is een pracht. Want ja, zandhazen minder dan tegenwoordig ook niet meer. Hij zei, we hebben maar een echte zandhazen. En ik durf niet eerst naar de grens toe. Nou, hij zei, door die jongen, dan leggen we daar midden op een Veluwe neer. En dan alle vijanden rondom. Nou, die weten van zeker, die zal in Nederland nooit hier kunnen binnenvallen. En hij zei, jongen, straks kan Nederland rustig slapen. Want laat die tanks maar tussen blijven. Wij hebben een ander geheim wapen. Nothing me.

Oh, had ik mijn water pakken. Ik trof een meid, een spetter van een ding. Ik dacht in het verhaal, wat een smoele happening. Maar ja, ik trof er ergens. Ze zijn wat doos waar ik voor de tost. Ik zei, is haar loom of niet, maar ik ben kanariefokker. En die kanaries van mij, die dingen die fokken er zo vreemd in om. Ik heb bijvoorbeeld 10 kanaries en er zijn 3 bij, die hebben een lange poot. De ene die heeft een oog, die heeft er boven op je rug zitten. En er is ook nog één bij, die heeft geslachtsdelen. En die staat boven op zijn hasses. Maar die staat geen nou geloven zelfs, zo'n kanarie, no? Maar ze zegt er geloof ik helemaal niks van. Ik zei, kan me met haar huis als ze het zelf zien. Dus hij gaat met mij naar huis. Ik zei, dan moet ik wel even heel stil wat hok binnen sloepen. Want die kanaries liggen te slapen. Dus ik neem mijn schoenen uit. Maar die meid die schreeuwt zich dood. En die sprint in één keer, dan was het eruit. En

Oh, had ik maar water pakken. Maar ik ken er nou met leven, is dat ik eerst moeilijk kon. Ik heb een contract met een keesfabriek uit Borgon. En eindelijk heb ik mijzelf overwon. Van mijn zwetzakken trek ik bouillon. Ja,

0: Ik eet er lekker van.
1: Wat zeg je?
2: Rustig.
1: Juist, ja.

0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoe snel ben je? Oh, in Fries. Nee, in Fries gewoon staat hier. En dat is van Bouke en Gretje. Ik denk niet dat het die Bouke is die...
1: Nee, dat geloof ik ook niet.
0: Die Bouke, nee. Die Elvis imitator. Nee, die zal het niet, nee, niet geweest. Bouke en Gretje. En daarvoor hadden we Doe de Bleker. En Zwitsocker. Een beetje fietspaadje.
1: Ja.
0: Maar hij heeft me ook een klein beetje opgedragen. Die wil jij toch niet draaien? Tuurlijk wel.
1: Zo is dat.
0: Dat doen wij gewoon.
1: Maar draai alles.
0: Maar ik begrijp nou dat Doe de Bleker niet zo oud geworden is. Als je bouillon trekt wie je Zwitsocker.
1: Ja.
0: Nou, maar kijk.
1: Het koude rilling, hè?
0: Nou. En Zimmer in Friesland. Dat is wel een leuk ding natuurlijk. Van René Zoethout. Ja. Want het is zomer. Ook in Friesland.
1: Zou je denken?
0: We kunnen even op het kaartje. Laat maar zitten. Gaan we niet doen. We gaan naar het volgende. Waar is dat ding? Oh. Weg is die, hoor.
1: Oh jeetje.
0: Oh hier.
1: Hij is onderweg.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Want we hebben er weer een vanuit de receptie, hè? Natuurlijk. Ja. En die vroeg een kerstplaatje.
1: Nou, dat is geen probleem voor ons.
0: En die mogen wij zelf invullen.
1: Ja.
0: Dus dan wordt het deze. Ja. Chris Ria, hij is onderweg. Want hij moet uit het puntje van Zuid-Amerika komen.
1: Uit Afrika.
0: Naar Canada. Driving home for Christmas.

0: nog wel wat rijden, hoor.
1: Ja, kan ons het schelen.
0: Zo is dat.
1: Ja, gaat gewoon door. Chris Bauer was het.
0: Ja.
1: Familie van.
2: Ja, ja. Ja, zeker.
1: Hè?
2: En Nederland kent Chris als de zoon van de populaire volkszanger Frans Bauer. Door zijn vader, die tevens zijn grootste inspiratiebron is, hoe kan het ook anders, speelt muziek al vanaf jongs af aan een grote rol in zijn Chris leven.
1: Nou, gek hè?
2: In 2024, nee, is niet gek. In 2024 brengt hij zijn debuutsingle Vlinders uit. Zijn vader Frans is zo trots op deze mijlpaal dat hij hem uitgenodigd als gastartiest in Frans Bauer live in Ahoy. En na deze single volgt in 2025 ook nog La La Londen. Nou, hoe heet het liedje? Dat hebben we net gehoord. En een dag niet gelachen. Is?
0: Een dag niet geleefd. Nou.
2: En wat doen we?
0: Elke dag.
2: Lach ons.
0: Lach ons het Lazarus hier nou.
1: Het Lazarus Noël. Hey, hoe heet dat liedje dus van Chris Bauer? Daarvoor hadden we Après Toi in een drietalige uitvoering van Vicky Leanderos voor de laatste keer. Want nou is het nog genoeg geweest. Chris Ria als verzoekje uit de, van de receptie. En Driving Home for Christmas. Die wilde gewoon een kerstplaatje horen. Omdat het dan een beetje warm is. En als je dan een kerstplaatje draait voor winterplaatje.
2: Wordt het een stuk koeler.
1: Dan krijg je het gelijk ineens een stuk koeler.
0: En uiteindelijk rijdt hij natuurlijk al vanaf augustus naar Canada. Met het idee van Driving Home for Christmas.
1: Ja, want het is een eind hoor.
0: Dat bedoel ik.
1: Met alle tussenpauzes en zo. Ja,
2: nou, als je maar een pauze het is juni. Nee?
1: Ja.
2: Ja, maar ja, nu, hij is iets vroeger van huis gegaan.
1: Ja, zijn auto die is niet gaat.
0: Auto. Zo'n trapauto voor de Flintstones.
1: Zo'n trapauto.
2: Ja, ja,
1: ja. Zo'n 45 kilometer carrière.
0: Dat kan ook.
2: Nou, zit hij wel overdekt?
1: Sure. Dat wel. Hey, het ding is ook afgelopen. Nou, weer, paardjes een
0: gaan
1: beetje.
0: Weer muziek
1: en we gaan dit doen.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: We kregen weer een verzoekje van Harriet en die wilde horen Hozier met Take Me to the Church.

0: Ja, wat knapt de mens daarvan op? Je wordt er veel te dik van. Van koffie.
1: Van koffie, ja.
0: Ja, dat zegt ze. Dat zegt ze.
2: Toen wel.
1: Ja, maar dat komt omdat er natuurlijk altijd wat bij gegeten werd.
0: Ja. En met melk erin, ja, en suiker erin.
2: Dat heeft ze heel subtiel weggelaten.
0: Rita Corrito, op verzoek van Thea. En koffie, lekker bakje koffie.
2: Is de hele leven lang achtervolgd, hè, door dit lied.
1: Ja,
0: ja, dat moet wel.
2: Nou, dat kan niet anders natuurlijk.
0: Ja, dat is ook zo. En daarvoor Suspicious Minds in de uitvoering van Cactus Remix. Of een remix van Cactus. Waar Jan vreselijk van over zijn nek ging. Elvis Presley.
1: Ik blijf je zeggen, ze moeten van de nummers van Elvis Presley afblijven.
0: Nou, dat vind ik wel. Ja. Ik vind dit wel een lekker ding. Het klinkt wel lekker.
1: Nou.
0: En Elvis ook. Het is net of het nieuw is.
1: Ja, no. Hoor. Het is net of ze het orkest weggestuurd hebben.
0: Ja, die hebben ze naar huis gestuurd.
1: Sorry,
0: dat hebben ze met het Royal Philharmonic Orchestra ook gedaan. Hebben ze er ook een ander orkest achter gezet. Ook drie keer niks. Take Me to the Church van Hozier. Dat was het verzoekje van Harriet. Dus dan hebben we dat ook weer.
1: Nou, het enige wat ik leuk vond was koffie. Lekker bakje koffie.
0: Ja, oké. Okay. Heel fijn. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Dus ik zou zeggen tot zo.
1: Tot later. Zo meteen. Tot straks.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden in een groot onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen. 4 anderen zijn inmiddels geïdentificeerd. Verdachten deelden illegale beelden van gedrogeerde slachtoffers in een besloten groep. Sommigen worden verdacht van verkrachting. In woningen werden verdovende middelen en wapens gevonden. Verdere aanhoudingen volgen mogelijk. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste 4 maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Amsterdam wil mensen uit de auto's halen met de buurt.

0: hubs voor deelscooters en deelfietsen. De Rekenkamer stelt dat het aanbod te beperkt is en het effect op het stadsverkeer verwaarloosbaar is. In juni vorig jaar waren er slechts 23 hubs met ongeveer 300 deelvoertuigen totaal. Veel hubs hadden veel te weinig voertuigen. Zuid-Holland trekt windturbineplannen voor het Groene Hart voorlopig in. Volgend jaar kunnen meer locaties alsnog worden opengesteld. 12 potentiële plekken worden onderzocht. Provinciale staten stellen wel voorwaarden, lokaal draagvlak bij omwonenden en ondernemers en geluids- en afstandsnormen. Zonder landelijke normen van het kabinet stelt de provincie eigen eisen op. En dan nog even het weer. Vandaag wordt een wisselvallige dag. De eerste buien trekken al over het land. In de loop van de dag neemt de buienactiviteit wel verder toe en verplaatsen de buien zich richting het oosten. Grijze stapelwolken bepalen het weerbeeld. Het wordt zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
2: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
3: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Nou, we weten het, hè?
2: Ja, maar uiteindelijk voel ik het best nog wel klinken voor die tijd.
1: 1939.
2: Dat bedoel ik.
1: Dat was voor het eerst toen op de plaat gezet. Een 78 toerenplaat. Zo'n ding die je ook nog kon breken, die je kapot kon gooien en zo. Dat is ook duidelijk door, hè?
2: Ja?
1: Ja, en ik moest hem constant bijslingeren, want... Ja, nou, ding natuurlijk. Abby Mitchell was dat met haar uitvoering. Eerste uitvoering, origineel dus, van Summertime. Uit Porky & Bess.
2: Geschreven door Gershwin.
1: Gershwin, ja. Ja. En het origineel wordt toebedeeld aan Ella Fitzgerald, maar dat is dus absoluut niet waar.
2: Nou, fijn.
3: Hoe komt dit dan in de wereld, hè?
1: Nou, omdat die als eerste er eigenlijk een grote hit mee had. Samen met Louis Armstrong.
2: Oké. Okay.
1: En daarna zijn er nog een heleboel anderen gekomen. En daar gaan we de komende zomer van genieten.
2: Zo is dat.
1: Althans, eentje maar, hè. Per uitzending. In het eerste uur.
2: In de tweede uur.
1: In de tweede uur.
2: Want daar zijn we nu in beland, ja. Uiteindelijk.
1: Jan van Heunen.
4: Peter Bakker.
5: Jan Veeniga.
2: En met z'n drieën zijn we weer bij u.
5: Ja. De trio is compleet.
2: 12 uur nog. En we gaan nog een gezellige uitzending verder van maken, toch?
1: Ja, zeker. Tot 12 uur, ja, in ieder geval. En we zijn toegekomen aan het... Waar is de muis? Hier is de muis. Aan het volgende item.
0: 3 dan 1. Met deze keer Rod Stewart.

0: Ja, Rod Stewart en voet uit op het ogenblik natuurlijk, hè? Met dit soort nummers. En we begonnen natuurlijk met het nummer Maggie May. Eigenlijk zijn allereerste grote hit. Samen met The Faces. En daarna hadden we Crazy About Her. En weet je eigenlijk door wie hij ontdekt is?
1: Nee, maar dat ga je me vast vertellen.
0: Dat ga ik jou vertellen. En je hebt al meteen ook opgezocht, want ik had het al een keer tegen je gezegd.
1: ik wist het ook. Het is radio, hè?
0: Het is radio, ja. Hoe dat doet alsof. Nee, hij is eigenlijk ontdekt door Long John Baldry. Hij heeft een tijdje in Parijs gewoond. Daar heeft hij dus aan lage wal geraakt. En toen is hij teruggekomen in Engeland. En daar is hij op stations gaan zitten met een gitaartje en een beetje gaan zingen. En Long John Baldry moest met de trein mee. En die zou daar zitten. En die dacht van, hé, dat klinkt best wel goed wat hij doet, die jongeman. En zodoende is het begonnen met onze grote vriend Rod. En jij gaat nu draaien voor John Long John Baldry.
1: Walk me out in the morning dew. Heerlijk.
0: Heel
1: plaat.
0: Fijn.
1: Met die donkere stem van die man. Lang intro ook.
0: Ook heel lang.
1: Gaan we niet vol praten.
0: Volgens mij heb je op het station niet op de achter de piano gezeten.
1: Ja. Zo valse. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Nou, je kunt ook meteen zeggen dat je het niet leuk vindt.
1: Ik heb gewoon zenuwachtige vingertjes, hè.
0: Ja, ik moet ook een piano spelen, ja. Jammer.
1: Ik moest ook piano spelen. Dat ging hem even niet worden, nee. Ja. Oké, nou, in de herkansing natuurlijk, maar...
0: Long John Baldry.
1: Ik denk
0: en weet je waarom je die naam hebt gekregen?
1: Omdat hij groot is.
0: Ja, middels 2 meter inderdaad.
1: Ja, het is vast geen drummers van 1,63 meter.
0: Nee.
1: Dat zou vervelend zijn.
0: Zo is dat.
1: Maar het is een heerlijk nummer. The Morning Dew, oftewel Walk Me Out in the Morning Dew.

0: Ja.
1: Ja.
0: Zo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Nou, dat zeggen we dan ook. Hè. Good morning. Van David Garrel. En zijn orkest. En daarvoor op verzoek van Enian.
0: Ja. En eigenlijk, want ik zit nu te kijken. Hij komt in de Evergreen Top 1000 niet meer voor.
1: Nee?
0: Hij komt ook in de Radio 2 Top 2000 niet meer voor.
1: Nee?
0: Dan denk ik van, nou, dit kan toch niet waar zijn?
1: In één keer is hij weg.
0: Bij de Top 2000 is hij in 2021 voor het laatst gedraaid. En in de Evergreen was hij 2023 voor het laatst.
1: Terwijl dat ding altijd in die top 10 gestaan heeft.
0: Dat is ongelooflijk, toch?
1: Zijn al die mensen... Nee, dat moet ik niet hardop
0: roepen. Nee, dat mag je niet hardop roepen. Maar we moeten gewoon zorgen dat het weer in de Top 2000 komt.
1: Ja, dat hoort er gewoon in.
0: Dat hoort er gewoon in?
1: Dat hoort er gewoon in de hoogste regionen.
0: Ja.
1: Maar ja... Het verandert allemaal, hè? Natuurlijk.
0: Ja, maar wat niet verandert is bijvoorbeeld Bohemian Rhapsody. Dat blijft altijd wel...
1: Ja, op een of andere manier blijft dat bovenin hangen.
0: Maar goed, dat even terzijde.
1: Het is niet anders.
0: Nee.
1: We hebben weer een...
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Een renger.
0: Ja.
1: En een hele mooie.
0: Zeker weten.
1: Goodbye, A Yellow Brick Road. Had ik al gezegd dat het een Elton John was?
0: Dat heb je nu gezegd.
1: Heb ik nu gezegd, hè?
0: Ja.

0: Ja, prachtig.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja.
1: Ja.
2: Dreams van Fleetwood Mac.
1: Heerlijk.
2: En daarvoor hadden we Hilversum bedankt. Happy en happy.
1: Nou.
2: En daarvoor hadden we...
1: Goodbye Yellow Brick Road
2: van Elton John.
1: Een verzoek van Renger.
2: Door Renger, inderdaad. Ja. En ik moet nog even rectificeren. Want ja, ik heb natuurlijk gezegd dat Child in Time niet meer in de top 2000 staat. Nou, dat is natuurlijk niet waar, hè. Hij is, dat is dus gewoon niet bijgewerkt. In ieder geval, de Evergreen Top 1000 is niet bijgewerkt, want die maakt er 2023. Maar ook Joe's Top 2000 is niet aangevuld. En in de NPO Radio 2's Top 2000, daar staat hij gewoon nog op nummertje 24 in 2025. Dus bij deze even gerectificeerd.
1: Ja.
2: Kon ik me ook al niet voorstellen.
1: Nee, dat was inderdaad een beetje vreemd dat hij er niet in zou staan. We hebben nog een...
3: Flevo verzoekplaat.
1: Binnengekregen.
2: Oh.
1: Ja, van Jonna.
2: Nou, leuk.
1: En die wilde horen van Diana Ross. Maar dan zoek je eigenlijk een beeld natuurlijk als je Diana Ross zoekt.
2: Ja.
1: En A Brand New Day. Want ze doet het niet alleen.
2: Nee, ze doet het met de Whistars.
1: Met de Whistars. hier is die. Speciaal voor jou, Jonna.

Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt. My mommy rock me in the cradle. In them home, cotton fields at home.

0: Ze zijn nog kort, die skiffelplaatjes.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja, die zijn niet...
1: Want we hebben heel veel langer gedraaid al.
0: Gelukkig wel. Je vond hem dus niet mooi.
1: Jawel hoor.
0: Chess McDivitt, Skiffle Group en The Cotton Zang. En daar zijn ook heel veel uitvoeringen van.
1: Ongetwijfeld.
0: Hey? Ja.
1: Ja.
0: Creedence Clearwater Revival heeft het ook gedaan.
1: Ja.
0: En de Beach Boys hebben het ook gedaan.
1: Ook nog.
0: Ja, nou en verder. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. In ieder geval was dit een leuke skiffeluitvoering. Daarvoor Summer in the City van Love and Spoonful. Want het is nog steeds een beetje zomer in de stad.
1: Ja.
0: En A Brand New Day van de Wistars op verzoek van Jona.
1: Ja. En als u nu denkt, ik hoor Joop Venninga niet meer. Dat kan wel kloppen. He has left the building.
0: Ja, dat hadden we nog even moeten zeggen natuurlijk. Ja, die is met stille trom vertrokken. Hij is volgende week is hij er gewoon.
1: Ja, ja, ja.
0: En woensdag ook weer.
1: En woensdag is hij er ook gewoon weer. Maar als u niet denkt van, hey, hij is opeens verschoenen. Nou ja, hij is wel verschoenen, ja.
0: Eigenlijk. Hij is verschoenen, ja. Hé, hey, maar we hebben nog één plaatje te gaan. En dat is iets wat je de komende dagen al nodig hebt. Een umbrella. In de uitvoering van de Baseballs.
1: Ja, want het gaat regenen, hè?
0: Ja, dat zeg ik.
1: Oh, jeetje.
0: En als je naar de herhaling luistert, kan het wel eens regenen.
1: Nou.

0: de rock'n'roll uitvoering van Umbrella. En het origineel is van Rihanna natuurlijk. Hè?
1: Ik zie mezelf weer op de dansvloer. Jive. Jive, prachtig. Ja. Heerlijk.
0: Het was de laatste vocale.
1: Ja, het is weer zover.
0: Zit er weer op.
1: Ja.
0: Het is weer klaar.
1: Ja.
0: We hebben het weer graag voor u gedaan.
1: Ja, zeker.
0: U even gezelschap te houden terwijl u wacht op de dokter. En sommigen hebben niet gewacht op de dokter. Maar dat maakt ook niet uit.
1: Ik ga straks nog even wachten op de dokter. Dat was wel de tandarts, maar...
0: Ah, oké. Nou, sterkte.
1: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren naar de Flevoziekse Omroep. Maakte vandaag, dankzij Vondax, alles een mooie dag van. En dat zei ik dus al. Lekker blijven luisteren, want er zijn nog een heleboel andere leuke dingen.
1: Nou, daarom.
0: En wij zijn er gewoon donderdagavond weer. En jij bent er woensdagochtend weer, zo met Joop.
1: Jeetje. Nog zoveel te doen.
0: Heel veel te doen. Tot de volgende keer.
1: En dan gaan we binnenkort op vakantie, hè?
0: Ook dat nog.
1: Niet vergeten.
0: Ja, ook dat nog.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Tot de volgende keer.
1: Hey, tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
2: Wij zijn terug naar het nieuws van 12 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Europese luchthavens verwerkten in april minder passagiers dan vorig jaar. Dit is de eerste krimp sinds het coronaherstel. De daling van 0,7% komt door het conflict in het Midden-Oosten en stakingen bij Lufthansa. Ook de vroege paasvakantie speelde mee, waardoor honderden vluchten werden geschrapt in deze periode. In Groningen is het voorarrest van twee vrouwen uit Stadskanaal met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van ernstige mishandeling en vrijheidsberoving van twee kinderen van 6 en 7 jaar. Een slachtoffer lag in kunstmatige coma. De verdachten van 31 en 33 jaar zitten niet langer in beperkingen. De meeste EU-lidstaten zijn gereed voor het asiel- en migratiepact, zo stelt de Cypriotische migratieminister. Problemen worden wel verwacht. De lidstaten willen hiaten identificeren en samen met de Europese Commissie deze wegwerken. Het pact legt uniforme, strengere regels vast voor het screenen en beoordelen van asielaanvragen. Inbraken in Nederland nemen fors toe. In de eerste vier maanden waren er meer dan 7200 meldingen. Inbrekers worden steeds succesvoller, 7 van 10 in 2020 en bijna 8 van 10 in 2025. Niet door nieuwe methodes, maar omdat Nederlanders minder thuis zijn en criminelen het minder moeilijk krijgen dan voorheen. Het weer nog. Vanmiddag trekken er

verspreid over het land buien over, waarbij er kans is op onweer. Een enkele bui kan lokaal fel uitpakken met kortstondig veel regen, zware windstoten, mogelijk ook hagel. En tussendoor klaart het af en toe ook op en laat de zon zich zien. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert. En informeer.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ah. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap, wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Goossens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Het aantal reizigers op Europese luchthavens is in april gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Het is voor het eerst dat het aantal passagiers is teruggelopen sinds de luchtvaartsector zich herstelde van de coronapandemie. Dat meldt de koepelorganisatie van Europese luchthavens. De daling is het gevolg van de Iran-oorlog. Partijleider Jesse Klaver van ProNederland heeft in een Kamerdebat over de sociale zekerheid hard uitgehaald naar de VVD, die volgens hem dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten. De liberalen stellen volgens hem het partijbelang voorop door vast te houden aan de voorgestelde bezuinigingen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo.
4: Yeah!

trots, mijn boss verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over het welzijn van de asielzoekers op het voorterrein in Ter Apel. Ook vandaag zitten mensen in het gras en weten ze niet waar ze vanavond terecht kunnen. Op deze manier kunnen we in Nederland niet met mensen omgaan, dat zegt Rode Kruis-directeur Harm Gozens. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van hun kinderen in Stadskanaal blijven de komende 90 dagen in de cel. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Groningen bepaald. De slachtoffers zijn een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje raakte zo ernstig gewond dat ze in een ziekenhuis in een kunstmatige coma moest worden gehouden. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dinsdagmiddag van 2 tot 4, de volle 2 uur.

0: Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. Flevo Ziekenomroep.
1: Ja, het is wel even tweet, hè? Daar zijn we weer.
2: We gaan helemaal los.
1: Alweer een week voorbij.
2: Die stokstaartjes zegt. Jongen,
1: ja, dat is wel sneu, hè?
2: Kunnen we daar niet saté-stokstaartjes voor maken?
1: Ik had ze in de Tweede Kamer gezet, echt waar.

0: Ja, dat is een ijzersterke opening, hè?
1: Ja, prima.
0: Dreamer, Supertramp.
1: Dat is echt voor jongen, jongen. Ja, nou.
0: Even trouwens, allemaal goedemiddag,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, goedemiddag.
0: Daar zijn we dan weer.
1: Heel even, wacht, ik moet even bellen. Ja.
0: Zo, oké, hebben we een beller.
1: Ja, nee, ja. Het is alweer.
0: Wat?
1: Ja, ik moest even bellen. Maar verder niks.
0: Lekker.
1: Het is rood.
0: Ja.
1: En als je erop bijt, zijn je standen stuk.
0: Oké.

0: antwoord is steen.
1: Dat is goed. Ja.
0: Ik moet zeggen, Lynyrd Skynyrd, die vloog die studio binnen. En er zat die kleine Bruce Blackman. Die zat daar op die marimbo te tokkelen, op die marimba te tokkelen.
1: Ik dacht dat het een boom was.
0: Zo'n mooi verhaal, hè? Dat die mensen dan zo elkaar ontdekken, zeg maar. En, maar het is leuk, het was Moonlight Feels Right.
1: Is dat een soort van ontdek je plekje?
0: Ontdek je plekje. We gaan naar Venderman.
1: Venderman,
0: ja.
1: Die gaan wij horen.
0: Het is Bring Side, bright Side of the Road.
1: Ja, en verderop zit je in de street. Ja, nou, dat je aan de zonnige kant van de straat. Ja. Je hebt altijd in de straat een schaduwkant.
0: Ja.
1: En dan heb je aan de andere kant van de straat.
0: De dark end.
1: En al de muziek die je voormiddag gaat horen. Ja. Dat is allemaal op de zomerse gevoel, op het zomerse gevoel
0: gebaseerd.
1: Gebaseerd, ja.
0: Leuk.
1: Het gaat vanmiddag regenen, maar
0: het is rood.
1: Ja.

0: een bijna een maand wachten, hè?
1: Van de man.
0: Voordat we naar het concert kunnen.
1: Ja.
0: Daar hopen we er wel op, hoor.
1: Rolling Stones.
0: Ja, happy man. Er komen ook binnenkort in juli, eind juli, midden juli, 25e volgens mij. Ja. Komt er ook een nieuw album. Deze week was natuurlijk het hoogtepunt, het nieuwe album van Paul McCartney.
1: Ja.
0: En dan gaan we ons verheugen naar
1: die
0: andere oude knakkers.
1: Oude knakkers. Happy Keith Richards componeerde het heel spontaan in de ochtend in de kelder van zijn villa aan de Côte d'Azur.
0: Oh, ik heb die films gezien.
1: Ja.
0: Ik heb de boeken gelezen daarover. Dat was de Sodom en Gomorra.
1: Ja, Keith Richards had eigenlijk nog nooit eerder gezongen, hè? Toch? Bij de Stones niet, denk ik.
0: Ja, maar heeft hij ook een paar solo-albums?
1: Ja, is het zo. Maar als bij de Stones zelf?
0: Nee,
1: eigenlijk niet, hè?
0: Nee.
1: Happy dan maar. Happy de Peppy.
0: Happy de Peppy. Ah, jammer, hè?
1: Foutje.
0: Ja.
1: Ga ik even herstellen.
0: Ja, doe je.

0: Nee, er zit een heel verhaal aan. Nee, het ging niet fout. Wat gebeurt er nou? Komt Keith
1: Richards, weet je wel.
0: Die komt hier. Die komt hier met een warme bak koffie aan. Rennen. Ja, rennen. Hij zegt, Fred, laat die Kevin Conin maar even gaan. Want ik ben al niet zo ver, zegt hij. Ik heb dat nummer al zo lang niet meer gedaan. Ik zeg, joh, ga even rustig zitten. Kom het allemaal voor elkaar. Be happy.
2: Kom er weer voor elkaar. Daar komt hij dan.
0: Kom maar, Keith. Ga maar lekker zitten.

0: Dat was bijna Dixieland.
1: Ja. Weer Dixieland. Ja. Op Hilversum 3.
0: Police Dog Hogan.
1: Dit is echt geweldig.
0: Ja, ja, ze traden regelmatig op in het voorprogramma van de Beach Boys. Kun je je voorstellen?
1: Ja.
0: Het is echt...
1: Ja, daar was ik helemaal ondersteboven van.
0: Helemaal ondersteboven van.
1: Jongen. Je kan ook precies horen wanneer de dirigent weggegaan is.
0: Ja, precies. Ja.
1: Zijn ze voor zichzelf begonnen.
2: Elke dinsdagmiddag van 2 tot 4.

0: zijn natuurlijk twee mastodonten, hè? Diana Schuur.
1: Is dat een Nederlands meisje?
0: Nee. Geboren in Washington.
1: Ah, jongen, wat een stem.
0: Weet jij hoe die gitaar heette van B.B. King? Want die deed hier ook op mee.
1: B.B. King?
0: B.B. King. Weet je hoe die gitaar heette?
1: Ali B.B. King.
0: Nee, Lucille.
1: Lucille?
2: Ja,
1: Lucille.
2: De gitaar?
0: De gitaar van B.B. King. Ja. Het was van het album Heart to Heart, I Can't Stop Loving You. Nou, dat was wel bekend natuurlijk, hè, dat zou worden natuurlijk.
1: Maar ik ben een B.B. King fan.
0: Ja, zeker. We gaan er ook veel meer van draaien.
1: Even, er staat een meisje langs de kant van de weg, die staat te liften. Mm-hmm. En een man die stopt en neemt het meisje mee. En ze gaan rijden. En zegt die man, je kent mij helemaal niet. Voor hetzelfde geld ben ik een seriemoordenaar. Mm-hmm. Nou, zegt dat meisje, het zou wel heel toevallig zijn als er twee seriemoordenaars in één auto zaten.
0: Ja, hij is leuk.

0: Ja, dames, hè?
1: Ja, dames aan de bak. De Wilson Sisters. Oh, ben ik blij van deze plaats.
0: Ja. En Nancy.
1: Ja, dan krijg je eigenlijk... Eigenlijk moet je wel paracetamol naast je hebben staan.
0: Ja, het is ook apart, hè? Want er zit eigenlijk een extra maat in. Een vijfde slag in een vierkwartsmaat. Dat maakt dat rare ritme. Oh, maar ik weet niet of je daar wat mee kan,
1: het,
0: hoor.
1: Ik ja, nee, maar ik raakte de tel al kwijt. En, ja, nee. En het is goed dat je dat even zegt. Want ik dacht dat ik er zelf een beetje aan het malen was.
0: Ja, nee, hoor.
1: Jij bent toch ook muzikant, hè?
0: Nou, het mag geen naam hebben,
1: maar
0: hoor.
1: Maar er is namelijk iets bekend over. Muzikanten dansen niet.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Dan zou ik een hele goede muzikant moeten zijn.
0: Maar we leven wel in harmonie, hè?
1: Oh, welke zeg.
0: Even een momentje voor een broodje of zo.
1: Even rustig zitten. Ja. Even zitten.
0: Ja, een kopje soep kan ook. Harmonie. Ja, Ray Conniff.

Ja, Harmony. Het is een mooi nummer. Het volgende nummer staat even stil bij de nieuwe cd van Paul McCartney. De Boys of Dungeon Lane. En dat is wel leuk. We gaan er van draaien een nummer. Volgende week gaan we er nog meer van doen. Daar gaan we even extra aandacht aan besteden. Want het is toch wel bijzonder zoiets. En Dust Horizon is het nummer. En dat is een leuk verhaal. Want zijn studio-engineer, Eddie Klein, dat was een oud medewerker tijdens Abbey Road. Abbey Road vond het van oud cassettebandjes. Hij was aan het digitaliseren eigenlijk van McCartney's archiefmateriaal. En toen vond hij hem. En toen vroeg hij McCartney, ken jij dat? Toen zei McCartney, ik heb het nog nooit gehoord. En dan heeft hij het nummer als eerbetoon aan zijn vriend Eddie Klein.

0: Dat is onmiskenbaar. Nou, niet onmiskenbaar eigenlijk, want wie was dit eigenlijk?
1: Dit is Don White, ken je die?
0: Ja.
1: Maar ik kende hem niet hoor.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: Hij deed gelukkig mee met Eric Clapton. Ja. Of Eric Clapton deed mee met Don White.
0: Maar je hoort ook hier weer dat hij, dit is van het album Pelgrim.
1: Oh,
0: en ja, dat is een tijd geleden.
1: Heb je niet?
0: Nee, maar dat is wel een tijdje geleden hoor weer, ja. Maar goed.
1: Wat mij nou overkomt zeg, ik ben bij de dokter geweest. Mm-hmm. En na een heel leven van bier, whisky, Bacardi, vodka en koffie blijk ik water achter mijn longen te hebben.
0: Oh.
1: Dat moet bij tandenpoetsen gebeurd zijn.
0: Ja, nou ja, misschien kan je
1: het bloemen. Ik kan niks anders bedenken namelijk.
0: Misschien kan je het helpen aftappen en dan de bloemen ermee water geven, weet ik veel. De Move.
1: De Move, ja. Van
0: Jeff Lynn
1: en Roy Wood. En hier is Flowers in the Rain. Gaat straks hard regenen.
0: Ja, het gaat straks hard regenen.
1: Ja. Neem een voorschot.
0: Leuk voor de bloemetjes,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Overigens, The Move, dat was de voorloper van ILO, hè?
1: Ja, ja. Nou ja.
0: Even kleine extra bijlage. Ja, ja.

0: toen Jeff Lynne zich ging afscheiden van de Move, toen heeft hij inderdaad Electric Light Orchestra opgezet.
1: Ja.
0: En ik verwacht eigenlijk, ik heb een raar voorgevoel.

0: Het schijnt niet zo goed te gaan met Jeff. En, dat hoor ik. Ja. En hij heeft een concert afgezegd. Alleen in Canada was hij een van de laatste concerten. En nu staat er ook niks meer op de pijplijn voor de volgende keer. Okay. Dat is wel jammer.
1: Ja.
0: Ik heb dat met erg. Ja, nee, niet meer over.
1: Jij bent een echte ILO-fan. Hè?
0: Ja, dus, meer dan.
1: Ik ben wel eens bij jou thuis geweest. Maar ja, zodra je binnenkomt.
0: Ja, dan voel je het, hè?
1: Heb je zo'n gordijntje voor de deur hangen? Ja. En dan staat het groot op, hè? ILO staat erop.
0: ILO, ja. En dan moet je bukken.
1: En dan moet je er doorheen.
0: Ja.
1: En wat krijg je dan? Weer Ja, met al die LP-hoes ervan.
0: Ja, en die gouden platen. Die,
1: ongelooflijk.
0: Glitterpakken. En, ja.
1: Ik weet het niet hoor.
2: Ziet u het nu nog zitten? Kunt u er nu nog bij? Kunt u het nou nog volgen? Dan kunt u meer dan wij.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Dat is een bijnaam die hij gekregen heeft. Guitar King. Hij was de basspeler bij Lontol, Ernie en de Shakers. En daar zat ook Jan Rietman bij. Die Jumping Piano. Johnny heet het binnen de Shakers.
1: Ja,
0: goed hè.
1: Ja, zegt, ja prima.
0: Ja, dat is allemaal info waar je niks aan hebt.
2: In de action.
0: Curtis Stigers.
1: I'll Be Your Baby Tonight. Kennen we van Bob Dylan, hè?
2: Ja.
1: Maar nou in de swing style.

0: zegt het
1: wel.
0: Ja, maar weet je dat zeker? Mooie plaat.
2: Ja, uit Zullen we eens. We gaan het eerste uur weer afsluiten.
0: Ja.
2: En laten we het eens doen met ABBA. Is dat een leuk idee?
0: Ja, ABBA. We moeten meer ABBA. Ja. Dixieland en ABBA.
2: Dixieland sowieso.
0: Ja.
2: En dan gaan we Summer Night City. Toepasselijk, toch?
0: Ja, tot straks.
2: Gaan we naar het nieuws. Tot zometeen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank in de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Het OM zegt zeer tevreden te zijn over het feit dat de rechtbank vrijwel al het bewijs dat door justitie is ingebracht heeft overgenomen. De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Budapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de LHBTI-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten vandaag bekend dat ze de aanklacht intrekken. De progressieve burgemeester zette zich vorig jaar in om de Pride toch door te laten gaan, ondanks een verbod van de politie. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: goedemiddag weer in het tweede uur, hè?
1: Ja, daar zijn welkom. We weer.
0: Lekker
1: de mensen die het eerste uur gemist hebben,
0: ja.
1: Je kunt het donderdag nog een keer even in de herhaling.
0: Ja, dan wordt hij weer herhaald. En dan kun je eigenlijk. En als je hem niet gemist hebt, is het dubbel genieten nog een keer eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Ik heb het ook zeggen. Eigenlijk.
1: Ik heb afgelopen donderdag naar ons eigen programma gedaan. En toen was die plaat van Prince.
0: Oh ja.
1: Weet je wel die je gedraaid hebt?
0: Ja, ja.
1: Oh man, ik zat weer helemaal te frieken, man.
0: Dat was niet zo'n bekend nummer, hè?
1: Nee, niet, maar wel een geweldig nummer. Ja, ik ben daarna nog wat andere Prinsplaten gaan draaien.
0: Ben je met de bus gegaan of niet?
1: Ik ben van die busstoppen.
0: Ja.
1: Staat een man op de bus te wachten.
0: Ja.
1: Zegt de chauffeur, kom er maar af. Ja. We gaan rijden.
0: Ja.
1: Hollies.
0: Oké.

0: dat is op de radio was dat een, je zei het net al, er is weinig airplay geweest. Ja. Maar was, in Amerika was het een enorme rel, want er was een discjockey op een vrij groot station, volgens mij Kiss FM of zo, die had die plaat afgekondigd. Last night a DJ shaved my wife.
1: Oh. Dat is wat anders.
0: Ja, dat gaf nogal wat tumult. Want die Amerikanen zijn zo natuurlijk zo puriteins als dat, ik weet niet wat.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Last night a DJ shaved my wife. Ja. Dat kon echt niet hoor.
1: Maar daar is uiteindelijk dan de lady shave door ontstaan.
0: Ja, uiteindelijk is het daarop terechtgekomen. Ja,
1: Philips heeft hem gepikt.
0: Hij is niet ontslagen daardoor. Omdat hij, daar is de lady shave dus.
1: Ontstaan, hè. We zijn toe aan het blokje van jou, Aard.
0: Daar komt hij.
3: Kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aard en Fred op de dinsdagmiddag.
0: En dan hebben we natuurlijk een paar.
4: Oh, zieke ombro.
0: Ja, die vergeet ik iedere keer dat die piep komt.

0: En dan hebben we weer een aantal zeer bekende en wat minder bekende artiesten die hun doorbraak hadden met een bepaalde plaat.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan is de vraag natuurlijk, als we David Bowie gaan draaien, wat was de eerste hit in Nederland van David Bowie? Nou, en dan komen we terug aan
1: Space
0: Ground Holiday. Control to Mars at the Moon. Tom.
1: Tom?
0: Tom. Major Tom.
1: Major Tom.
0: Ja, ja. Space Oddity.

0: Hij werd ook nog een groot hit ook, hè?
1: Het was geïnspireerd op Stanley Kubrick's film, hè? Space Odyssey.
0: Ja.
1: Ook al in 1968, hè? Dus bijna, zo'n nummer is bijna 50 jaar, hè, dat zeg ik. 50 jaar oud.
0: Bijna 60.
1: Bijna 60, dus onvoorstelbaar.
0: Ja, en nog steeds iedere kracht. Want iedere keer als er een raket omhoog gaat, ja, ergens, van ergens heen, dan denk je toch automatisch terug aan Space Odyssey.

0: Quality. Crown Control to Major Tom. De volgende. Wat gaan we doen? Dat is een plaat van een band uit Baren.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nederlandse band.
0: Een Nederlandse band uit Baren. En twee van de jongens van de band, die werkten bij Fonogram.
1: Okay.
0: Eén op de platenperserij en één op de technische dienst. En de vader van een van die jongens, die was hoofdman van de stoom, van de pers stoom, stoomafdeling.
1: Stoom, nou ja, hadden ze nog een stoommachine dan?
0: Ja, nee, stoom. Ja, die platenpersen gingen op stoom.
1: Oh.
0: Ja, dat klinkt raar op die tijd, maar die nou ja, dat is een heel proces.
1: Nou, een heel ding.
0: De band heet Le Baroque en er zit ook een fagot in. En later kwam ik een vertegenwoordiger bij mij, Frank Muiser. En die andere jongens waren ook van Muiser.
1: Mm-hmm.
0: En die was vertegenwoordiger bij BASF. En we hebben het er nog lang over gehad. Suchicat.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Ja, ik kan me goed herinneren dat de band speelde op Koninginnedag in de tuin van in de Laanstraat. Had je een kapper, die heette kapper Gerritsen, uit mijn hoofd even. Mm-hmm. En daar stond dan stond Le Baroc te spelen op Koninginnedag in de tuin, 30 april. Prachtig weer en al die mensen, die hele straat in de Laanstraat stond helemaal vol met mensen. Niks, dranghekken. Iedereen stond keurig buiten de tuin en daar stond Le Baroc te spelen.
1: Ja.
0: Erg grappig.
1: Bestaan ze nog?
0: Mooie tijd. Nee. Zij, ik geloof dat er ook een paar dood is, oude knakkers, hè.
1: Mm-hmm.
0: De Supremes uit Amerika. Dat is Motown, dat kennen we, Detroit. En daar waren de Supremes.
1: Diana Ross, Mary Wilson en Florence Ballard.
0: Dat is niet die Mary Wilson van Hart, hè?
1: Nee.
0: Dat is een andere Mary Wilson.
1: Ja, ja.
0: En die, dat was een van de drijvende bands uit de Motown groep. En dit is hun eerste hit. En waarschijnlijk kennen heel weinig mensen deze plaat. Where Did Our Love Go?
2: De allereerste hit in Nederland.

0: Ik heb een hele mooie box van de pluggers toen van een van de collega-pluggers gekregen. Mm-hmm. Dat is een zogenaamde Motown-box met 4 of 5 cd's. Dat is even in mijn hoofd. Mm-hmm. Er staat keurig stof te vangen in mijn kast. En daar, als je dan die platen achter elkaar draait, dan hoor je echt inderdaad die Motown-sound.
1: Ja,
0: dat was een herkenbaar muziekgenre.
1: Zeker.
0: Volgende dame. Onze vriend Adam Curry zeggen. Madonna. Eerste plaatje van Madonna was meteen een sensationele doorbraak. En daar hebben DJ Sven en Michael G later nog een rapversie op gemaakt. Dit is Holiday.
1: Ja, het werd geschreven en geproduceerd door Jellybean Benitez. Dat was een DJ. En daar had ze een beetje verkeering mee.
0: Ja.
1: Dus er is nog hoop.
0: Met wie niet.
1: Nee.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: zijn we alweer aan de laatste toe van het blokje nummer 1, of doorbraakhits in Nederland. En dan gaan we naar de Kinks. Mm-hmm. En voor de mensen die van muziek houden en nog nooit van de Kinks gehoord hebben, er zijn natuurlijk generaties zat, want het is een band uit de jaren 60. Althans, toen hadden ze hun furorentijd. Ik geloof zelfs ook nog een klein beetje begin 70. Die hebben geweldige liedjes gemaakt. Dave en Ray Davis van de Kinks. Dit zijn echt de Lennon McCartney van de Kinks.
1: Ja, ja.
0: En hun doorbraakplaat en een redelijk grote hit was You Really Got Me.
1: Ja, dat was gespeeld door Dave Davis.
0: Ja.
1: En die speelde die gitaarriff met een gescheurde luidspiekerkonus.
0: En toen is
1: het, dat was de herkenbaarheid waardoor bijvoorbeeld een Eddie Van Halen, die beweerde dat de riff hem als tiener de gitaar deed oppakken.
0: Ja, ja, goed, hè?
1: Dat is
0: ja,
1: niet te geloven.
2: Toeval. De allereerste hit in Nederland.
1: Ja, mooi. Dan hoor je hem, hè?
0: Ja.

0: We luisteren naar Joe Sample en Randy Crawford.
1: Everybody's
0: talking, hè?
1: Fred Neil ook.
0: Fred Neil ook. Die
1: ja, maar
0: zat er
1: die, eigenlijk als je goed luistert hoor je hem niet.
0: Nee.
1: Zelfs niet als je goed luistert.
0: Die doet die koebel.
1: Oh, is
0: ja,
1: dat
0: het? Ja, ja,
1: is
0: ja,
1: hij weer erkend koebel?
0: Hij is erkend koebel.
1: Ik ben erkend triangel.
0: Ja.
1: Ik heb een vierkante triangel zelfs.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja, ik heb ook een hobby. Ik stem. Als ik stem ze voor andere mensen.
0: Ah, okay.
1: Mensen die een valse triangel hebben, die stem
0: ja,
1: ik.
0: Ja. Ja, daar kan je ook niet mee op vakantie gaan. Nee, met een valse triangel. Nee, word je gelijk eruit gehaald. Word je gelijk eruit gehaald.
1: Ja.
0: Dan kom je niet door. Hoor.
1: Nee, maar dan kom je niet door de
0: Cornelis Vreeswijk, zeg je dat nog?
1: Ja, het is een plaats zonder Castiëtes.
0: Ja, ja, de bekommerde socialist.
1: Ja, hij is heel groot in Zweden.
0: Ja, ja, ja.
1: Was
0: ja,
1: heel
0: ja,
1: groot.
0: Was
1: hij is overleden, ja.
0: Hij is niet zo oud geworden volgens mij.
1: Nee, niet zo. Maar een ruig leven gehad.
0: Ja, ja, zeker. Zeker.
2: Elke dinsdag van 2 tot 4?
3: Fresh Music Mix.
4: Dit is een liedje voor hem die in zijn jeugd en in zijn hart socialist was. En nu is hij van

vrouw is bij de hand. Al komt ze nou ook van het platteland, ze laat het me weten, zo voor ze raap. Dan raak ik de kluts kwijt en val in slaap. Dan raak ik de kluts kwijt en val in slaap. Ach, was ik toch maar weer vrijgezel.

tijd voor haar. De dag is kort, maar de nacht is lang. En nou en dan word ik wel eens bang.

0: alsof je het vandaag geschreven hebt.
1: Ja, nog steeds actueel eigenlijk.
0: Ja, volop.
1: Mooi, mooi liedje.
0: Ja, prachtig, prachtig.
1: Ik denk dat toch nog eens wat meer van Cornelis draaien.
0: 60 jaar of zo.
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: En Nozen met een Non zo. Prachtig, prachtige werkjes gedaan. Goeie tekst. Garth Brooks, een van de grootste showmensen vroeger.
1: 170 miljoen verkochte platen.
0: Niet normaal, man. Ja. Maar ook die shows in de zalen. Hij was een van de eerste Amerikaanse country mensen die stadions vol trok.
1: Ja, ja. Wat trok?
0: Vol trok.
1: Ja, ja. Vol trok. Ja. Vol trok?
0: Net een vol trok.
1: Ja, vol trok. Oh, had hij een vol trok? Een cowboy met een vol trok. Nee, dat heb ik nog nooit gezien.
0: Goed gestemde hardrock vol trok.

0: Heel goed. We zaten even buiten de zender om, zaten we even te overleggen.
1: Ja.
0: Over een 7-inch. Gaan we die nu draaien?
1: Ja, laten we doen. Ja,
0: we gaan de 7-inch draaien. Want misschien dat we wel eens meer uit mijn oude drive-in show koffertje. Want daar heb ik nog een heel koffertje vol met 7-inches.
1: Mm-hmm.
0: En de oude knakkers van onze luisteraars. Mm-hmm. Die weten nog wel wat een 7-inch is. Nou, dat is een singeltje.
1: Ja.
0: Dat is een plaatje met een B-kant, A-kant. En die kraken en die piepen. En gaan we draaien. Eentje. En dat heet dan de 7-inch van de week. Of zo.
1: Maar wie zijn het?
0: Ja, champagne. Champagne, Nederlandse groep.

Ook op internet en via diverse streamingdiensten zijn wij te vinden. Heel veel luisterplezier met Fred's Music Mix bij de Flevo Ziekenomroep.

El Salvador, El Salvador.

0: vind dit zo'n heerlijke plaat. Als ik deze plaat hoor, dan denk ik altijd aan Herman van der Velden.
1: Radio Relok.
0: Ja, zeg het dan.
1: 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hola, buenos días.
4: Hi.
5: Hola.
3: Ni hao ma.
4: Hallo.
6: Adi.
4: Yo baby.
5: Dit is de Fleto.
3: Chicken and
7: Rock. Zondagmiddag.
0: Moet ik altijd denken aan Mano Ciao, aan Herman van der Velden, Radio Tour de France. Je hebt die plaat helemaal groot gemaakt. Zondagmiddag.
7: Buiten Veldert.
0: Slecht weer, mooi weer. Maar je kijkt naar buiten en wat denk je?
7: Kom een vliegtuig voorbij.
0: Juist. Ja. Nou, en daar gaat het verhaal verder bij, door en met Frans Halsema.

0: eentje dan, maar dan ga ik naar huis.
1: Als
0: nog eentje dan, nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, nog eentje dan.
2: Is dat weer zover?
1: Zit er weer op, Aart.
2: Jongen.
1: Ja, het is
2: alsof ik van een berg af ski. Ja.
1: Nou ja, we wensen iedereen weer heel veel beterschap. Snel naar huis.
2: Een beetje mooi weer erbij.
1: Het heeft net geregend. Dus de plantjes goed en de boompjes en de bijtjes en alles is weer blij.
2: Wij vonden het leuk.
1: Zeker.
2: Ik hoop dat ze het ook lopen.
1: En donderdag in de herhaling, hè?
2: Ga ik luisteren.
1: Same time. Oké, okay, tot de volgende week.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrije.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. Esther Ouwehand stopt na bijna 7 jaar als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, dat laat ze vanmiddag in een persverklaring weten. Christine Teunissen wordt de nieuwe fractievoorzitter van de partij die 3 zetels heeft in de Tweede Kamer. Een man van 49 uit de Limburgse gemeente Horst aan de Maas is de enige verdachte die nog vastzit in het onderzoek naar het seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen en het uitwisselen van beeldmateriaal daarvan. De man zit 14 dagen in voorarrest, dat zegt een woordvoerder van de politie Limburg. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: De

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Baby, I'm a problem.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

kwam. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. De geitenstal ging gisteren op in vlammen, het was in vuur, één vonk, één gloed. Eerst moest uw huis eraan geloven, de vlammen waren niet te doven. Het brandde af van onderen tot boven, doch hou maar moed, alles gaat goed. Hallo mijn woonhuis, ben ik verloren? Ik ben van schrik haast drie kwart lam. Toen bode laat me vlug eens horen, waardoor dat ongeluk zo kwam. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. Alleen het raadhuis grenzend aan uw woning was de oorzaak van die tegenspoed. In het raadhuis brandde het eerst even, ik zag nooit zo'n vuurgloed in mijn leven. Geen steen is op de andere gebleven, doch hou maar moed, alles gaat goed.

tragisch horen, waardoor die ramp toch is gebeurd. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. Eerst stond de school en toen de kerk in vlammen, de hele dorpsstraat was in gloed. De veldwachter heeft eerst gehikt, toen is die in de rook gestikt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant nu van de sloot. U is nou burgervaar een keer van het afgebrande dorp, meneer. Maar wees gerust, meneer de burgemeester, meer is er niet.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Drentse gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. Koninklijke Horeca Nederland doet onderzoek naar de grootte van een datalek in de sector en is een meldpunt aan het inrichten. De branchevereniging krijgt signalen van meerdere hotels waarbij gasten nepberichten met betaalverzoeken krijgen. Dat bevestigt Koninklijke Horeca Nederland na berichtgeving van meerdere media over een datalek. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het binnenland enkele regen- en onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 18 graden. Ook vanavond nog kans op buien en vannacht koelt het af naar 10 graden. En tot zover het nieuws.
3: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Twilight Zone.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: meer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit die 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het kabinet zal niet aandringen op een alternatief voor de snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat heeft minister Hans Velbrief van Sociale Zaken duidelijk gemaakt in een Kamerdebat over de ruzie tussen het kabinet en bonden over de sociale zekerheid. De Drentse gemeente A. en Hunze, waar

0: Gieten ondervalt, vangt de komende nachten opnieuw asielzoekers op. Die komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente doet dat op nadrukkelijk verzoek van minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie. De groep komt laat in de avond aan en vertrekt voor 7 uur morgen vroeg naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een Boeing 787 Dreamliner vliegtuig van de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is vanmiddag door zijn voorwiel gezakt op de luchthaven in Frankfurt. Er zaten op dat moment geen passagiers in het vliegtuig. Dat vliegtuig is pas in februari dit jaar in gebruik genomen en vorig jaar gebouwd. De exacte oorzaak van de crash wordt op dit moment nog onderzocht. Amazon gaat de komende jaren meer investeren in Europa. Daardoor neemt het aantal medewerkers van het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern in Europa waarschijnlijk toe met 25.000 mensen. Op dit moment heeft Amazon 230.000 mensen in dienst in Europa. En dan het weer. Vanavond nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen in het oosten, vooral in de middag, kans op enkele buien. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Doolin. When the sun rises tomorrow,

0: een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
1: Hi.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: mazzel en broog. Voor de hele...
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Nederland steunt het Zweedse voorstel om Russische toeristen strenger te weren uit de EU. Minister Bart van den Brink noemt het huidige visumbeleid een dubbel signaal richting Rusland. Zweden wil bij monden van Johan Forssell luxe reizen naar Europa beperken zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. Een 21-jarige deelnemer aan de Marathon van Utrecht is dinsdag overleden nadat hij zondag tijdens de wedstrijd onwel was geworden. De student van de Universiteit Utrecht werd gereanimeerd en lag enkele dagen kunstmatig in coma. Studentenvereniging Veritas heeft uit rouw alle sociale activiteiten afgelast. Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Minister Bart van den Brink verwelkomt het Europese asiel- en migratiepact dat vanaf 12 juni ingaat en volgens hem meer grip op migratie geeft. Het pact harmoniseert asielprocedures binnen de EU en versnelt terugkeer van afgewezen asielzoekers. De grootste uitdaging blijft volgens hem effectieve grenscontroles en maatregelen buiten Europa om migratie te beperken. Het gerechtshof heeft een 23-jarige Amsterdammer veroordeeld tot 1 jaar cel, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor de gewelddadige beroving van voormalig autocoureur Robert Doornbos in maart 2023. Doornbos werd bij zijn woning aangevallen, mishandeld en beroofd van zijn Rolex-horloge en telefoon. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
3: Dit programma wordt

0: Mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
2: De opkikker van de maand.

0: Er zijn ook 80 verschillende uitvoeringen van.
1: Daar zijn heel veel uitvoeringen van, ja.
0: Ook van die Iper Esprado, dus.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want deze die had in één keer een staart erachter.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dat had ik helemaal niet verwacht. Want die andere die houdt ermee op. Op een gegeven moment. Maar ja, ach, dit is wel een leuk. De opkikker van de maand is van Iper Esprado, dus een Cherry Pink en Apple Blossom White. En ja. We zijn er weer met z'n tweeën. Jan van Eunen zit tegenover me.
1: En Peter Bakker zit er weer. Ja, die zit tegenover mij.
0: Ja, en we gaan tot 10 uur de muzikale vaart doen.
1: Ja.
0: Wat houdt dat in?
1: Dat houdt in dat we heerlijke muziek gaan draaien. In blokjes van 2.
0: Ja. Soms 3. En af en toe 4.
1: En af en toe 4. Ja,
0: en anders schelen. Hè?
1: Zo is het. En ja, we gaan weer gewoon heerlijk van start met wat lekkere nummers. Dat doen we met Ariana Grande. Butera heet ze eigenlijk. Ze is een Amerikaanse zangeres en actrice. En als actrice kreeg ze Grande naam voornamelijk bekendheid door haar rol van Cat Valentine in de serie Victorious. Victorious, beter gezegd. En later de spin-off van Sam & Cat. Sinds 2013 is ze voornamelijk bekend als zangeres. En het nummer dat ze gaat zingen heet That I Made You Love Me.

0: Precies.
1: Steven Cohen in 1999.
2: Kijk nou, daar is hij weer.

Dobre, girls.

0: Daar hebben we een beetje speciaal voor Joop, hè?
1: Ja, deze, Joop, hè? Als je luistert.
0: Dit is hem, hoor. Prison Calling Engine on Cusel. Van Adriano Cilentano.
1: Tano.
0: Ja, Tano. Tano. Adriano Cilentano. Ja, zo is het, ja. Zo heet hij maar eigenlijk. Cilentano is iemand anders.
1: Ja.
0: Die kennen we niet. Ariana Grande. Daarvoor met I Hate That I Made You Love Me. De rare tekst eigenlijk. Hè?
1: Hate that I made you love me.
0: Ja?
1: Ze vond het toch niet leuk dat ze me zo ver had gekregen.
0: Ik hang altijd gewoon. Ik dacht erom niet.
1: Nee. Goed.
0: Maar de volgende is wel overdag dromen. Daydream Believer. Ken je hem nog? Van de Monkees?
1: Ja, ik ken hem wel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Uit de jaren 60. 7.
2: What number is this, Jim?
0: Ze vertellen het zelf even.
1: Okay,
2: don't get excited, man.

0: Nou, dat komt goed uit.
1: Ja, dat kwam heel mooi uit.
0: Rustig maar. Ze willen weer voor hun beurt.
1: Je kon luisteren naar Kees Prins, Michiel Romein en Herman Koch. Onder de naam Jiske Vet. Weet je wat Jiske Vet betekent?
0: Ja, vuilnisbak.
1: Vuilniszimmer. Oftewel asfalt.
0: Ja. Ik zei het op zich, of ze hem zei.
1: Ja, dat mag. Mag. En de uitvoering van Heaven, There Must Being an Angel van Tavares.
0: Ja.
1: Was het hemel?
0: Dat was het origineel.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we de Monkees met Daydream Believer.

0: gingen we voor zitten, hè? Voor de monkeys.
1: Ja, daar gingen we zeker voor zitten vroeger. Ja. Wauw.
0: En nou laatst bij ons hadden ze weer uitzendingen van de monkeys. Heb ik een keertje teruggekeken. Toen dacht ik dat we hier zo gek op waren.
1: Maar het is met heel veel van die dingen. Dat je dan op een gegeven moment denkt dat we hier naar gekeken hebben.
0: Ja, dat we dit zo leuk vonden.
1: Nou.
0: Dat is allemaal speciaal voor thuis. Maar goed, ja. We gaan maar gauw verder met muziek. Ik heb klaarstaan Deep Purple. Van een later album van hun. Uit 2023 geloof ik.
1: Oké.
0: Zoiets. Clearly quite absurd. Zo heet dat ding.

0: dat past mooi erg voor elkaar. Hè?
1: Nou, fijn. Hè? Zo is dat. Oh. Al win ik 10 miljoen.
0: Oké, okay. Jij was eerder.
1: Ja, ik denk ik ga je even voor zijn. René Schuurmans, geboren in 1964 aan het Maaskantje. Nou ja zeg, hoe is het mogelijk? Oh. Ja, zijn vader was chef Schuurmans. Die was eigenaar van een café, discotheek. En in eerste instantie wilde René dierenarts worden. Misschien had hij dat beter kunnen doen, maar goed, dat even te zijn.
0: Ja. Ja. Is je smaak natuurlijk. Hè.
1: En samen met zijn zusje Astrid heeft hij 5 jaar lang het duo René en Astrid gevormd. Nou, dat was alles. Dat.
0: Geweldig. En daarvoor hadden we nog Deep Purple, dus met Clearly Quite Absurd. Nou, dat was het dus. Ja. Om dat erachter te zetten. En is het nu tijd voor...
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, het is wel hard te lachen, maar ja. Er is weer eentje gaan hemelen.
0: Ja, en, die was niet gek hout, hè?
1: Zegt u?
0: Die... Zegt u? Hallo meneer.
1: Hallo.
0: Ja, oké. Okay. Nou, die staat achter mij.
1: Ja.
0: Nee, maar ik zeg, hij is nog niet zo gek oud.
1: Oh, die Peeper Bryson. Nee, ja. Die was nog niet zo gek oud.
0: Nee.
1: Nee. Maar, ja, helaas. Ook die is... die is gaan hemelen. En ja, als de mensen gaan hemelen, en, dan draaien we meestal wel een plaatje ervan. Maar in dit geval is je aangevraagd door de Harriet van Eunen.
0: Ja.
1: En... ja, daar gaan we ook voor draaien dan.
0: Zeker. Het heet Why Goodbye.
1: Ja, nummer ik hem ook van René Vroeger. Maar in dit geval van Peebo.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: get out of it. Malcolm Todd.
1: Ja,
0: earrings.
1: Dat is dan weer, ja, doe er even na.
0: Iemand. Een beetje iedereen te loemen.
1: Dan is er weer zo'n jochie dat dan, is een singer-songwriter die dan een beetje een muzikant zelfs, plaatproducer. Maar wat ik dan echt vind van ja, dat is dan zo een die weer uitspringt.
0: Ja, vind je?
1: Ja, vind ik wel. Ja? Ik vind het een heel leuk nummer. Ja. Het is trouwens al uitgebracht in 2024, maar in 2026 is nu eigenlijk een behoorlijk hit aan het worden.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik vind het wel tegenvallen.
1: Jij vindt het wel tegenvallen?
0: Ja.
1: Nee, ik vind het wel lekker klinken.
0: En daarvoor hadden we het verzoekje van Harriet.
1: Ja.
0: Van Peebo Bryson en Why Goodbye.
1: Why Goodbye, ja. Omdat hij helaas een beroerte heeft gekregen in het bijzijn van zijn familie. 65 jaar is hij geworden. En deze even stilgestaan bij Peebo Bryson.
0: Zo is het. We gaan verder met muziek maar weer. Toch?
1: Heel fijn.
0: Daar vergeten we de muzikale vaart.
1: Nou, zo is het.
0: Sam Fender en Olivia Dean en Re and Me.
1: Rien me in.
0: Ja, u vergat die in erbij. Ik zat te denken, ik vergeet wat. Maar dat was het dus.
1: Nou, kom maar hoor. Ga maar van los.
0: Ga maar zingen.
1: Ja, doe het maar.

0: Nou, ik heb hem.
1: Ja.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Oom Jan en de Haagse Bluf. Een sfeer bij de knop van de deur. Die draaiden we eigenlijk een beetje speciaal voor collega Fred, hè?
1: Eigenlijk meer voor Aart.
0: Voor Aart.
1: Ja, want Aart had een verzoekje ingediend of iemand die opname had. Want die wilde ze graag gebruiken volgens mij in de Fred's Music Mix op de dinsdagmiddag.
0: Ja, ja. Hij staat ook op de dinsdagmiddag in de jingle toestand.
1: Ja.
0: Staat hij nu.
1: Staat hij nu. Dus,
0: voor als ze luisteren en we sturen dat wel even heen toe. Oom Jan dus met de... Dat ben jij niet, hè? Jij kan beter zingen.
1: Nou. Daar zijn de meningen over
0: verdeeld. En de Haagse Bluf. Nou, we gaan straks na 9 gaan het weer op.
1: Nou, ja, joh.
0: Rein me in. Zo zingen zij dat. Ik heb dat ooit geleerd. Dat re-in. Mij in. Maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Dus we zeggen gewoon rein me in. En Sam Fender was dat met Olivia Dean. Nou, hebben we dat ook weer gehad?
1: Zou
0: dan
1: we
0: even in de bank ook.
1: Ja, wat gaan we nou doen?
0: Nachtje doorbrengen.
1: Oh, fijn.
0: Doen we met Murray Head.

0: Nou, zeg het maar dan. Nee?
1: Ja, dit was All Around My Head van Steel Eyes Pen.
0: Ja.
1: En het schijnt ook Status Quo gespeeld te hebben.
0: Ja, die hebben dat ook gedaan, ja.
1: Samen met de zangeres. Ja, dan laten we een stukje horen.
0: Ja, een stukje horen. Zo, even luisteren. Zo. Oh, dan moet ik even...

0: Samen met Maddie Pryor, de zangeres van Steel Eyes Band.
1: Nou ja, maar joh, ik vind het niet om aan te horen. Ja, sorry.
0: Het is live nee, als we steeds gewoon gewend zijn, zoals wij gewend zijn.
1: Het is live ook, hè, wat je net hoorde. Ja. Doe je niks aan, joh.
0: Nee, zo is het ook.
1: Er is ook een akoestische versie van, geloof ik, van die akoestiek album van hun.
0: Of een
1: van Status Quo. Ja. Toen twee van die dingen gedaan. Zo, hou je mond, joh. Er in één keer tussendoor over allemaal ding. Maar goed, we gaan even naar het nieuws van 9 uur.
0: Yes.
1: En aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vaart. En Jan gaat zoals gewoonlijk weer even een deuntje zingen.
0: Ja, zo is dat.
1: Ga je ervoor klaarstaan?
0: Ik ga ervoor klaarzitten.
1: Oh, je gaat ervoor klaarzitten. Ja, je doet het tegenwoordig zitten. Ja, oké. Okay. Nou, ik zou zeggen tot zo.
0: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. 1 miljoen euro uit aan privévluchten. Dat heeft het RTL Nieuws uitgezocht. De duurste reis was van toenmalig defensieminister Ruben Brekelmans naar Canada. Goed voor ruim 180.000 euro. Ook een reis naar Irak kostte ongeveer 170.000 euro. Mede door veiligheidsrisico's en gebrek aan alternatieven. Volgens Axios hebben de Verenigde Staten en Iran een voorlopig akkoord bereikt over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. In die periode zouden onderhandelingen plaatsvinden over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord moet nog definitief worden goedgekeurd door Donald Trump en is ook nog niet bevestigd door Iran. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tegen Samantha F. en Michael van K. voor de ontvoering van hun twee kinderen vorig jaar. Tegen de vrouw is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het stel zou de kinderen onder dreiging van geweld hebben meegenomen nadat ze uit huis waren geplaatst. Het COA en experts vinden tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers rond Ter Apel geen blijvende oplossing. Volgens hen zijn meer opvangplekken en betere uitvoering van de spreidingswet nodig. Asielzoekers reizen nu dagelijks tussen opvanglocaties, wat volgens hulporganisaties onmenselijk is en voor onrust zorgt. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Zieke Omroep. Met de muzikale vaart.

0: give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses. Fever when he holds me tight. Fever. Oh, Daddy, won't you treat him right?" Now you've listened to my story. Here's a point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever if you live and learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum.
1: Ja, daar was hij weer, hè?
2: Kan je weer gaan zitten? Oh, nee, je zat al. Ja. Welkom in de tweede uur, muzikale vaart.
1: Ja, fijn dat u nog steeds luistert.
2: Ja.
1: En,
2: dat was Jan natuurlijk, hè, die u net hoorde.
1: Ja.
2: Zijn uitvoering van Fever.
1: Ja. Nu van Peggy Lee uit de jaren 60.
2: En, ja, ik vind hem toch meer Elvis.
1: Ja. Je laat me weer niet aanpraten,
2: hè? Oh, sorry.
1: En door Elvis ook op de plaat gezet. En ook door mij nu.
2: Ja. Nou, niet op de plaat gezet.
1: Nee, ja. Een digitaal vuiltje van gemaakt.
2: Ja, dat wel. Digitaal vuiltje van gemaakt. Ja.
1: Zo is het.
2: Nou. En we zijn aan de andere kant van 9 uur. En we gaan nog door tot 10 uur. Dat betekent dat we rond 9:30 ook nog een stukje cabaret hebben. Want je besloot Paul van Vliet.
1: Ja, we hebben een tijd lang niks van gehoord, hè?
2: Nee, hebben we weinig van gehoord. Ja. Dus het is wel eens leuk om dat weer eens terug te horen.
1: Zo is dat.
2: En verder gewoon lekker veel muziek en af en toe vertellen we er wat over. En deze, daar hoeven we niks over te zeggen. Ten CC. We gaan niet vertellen waar de naam vandaan komt. Een Dreadlock Holiday.

0: Papadam.
1: Pabram, pam, pam, ja, pam, pam.
0: dat verwacht je er dan achter, maar dat zit er dan helemaal niet achter.
1: Nee.
0: Julio medley van Frans Bauer. Leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Een beetje apart weer.
0: Ja, is echt.
1: Het is al wat oud, hè? Het is niet nieuw.
0: Nee, het is niet nieuw. Dat heb hij al een poosje geleden gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Dreadlock Holiday van 10cc is ook oud. Dus dat maakt
1: uit. Wij zijn ook oud. Dus.
0: Daar gaan we het niet over hebben.
1: Nee.
0: Elvis Stardust is ook oud.
1: Ja, hij heeft een single, Jealous Minds. Een van de grootste hitjes uit van zijn album The Untouchable. Dat is de tweede single die de eerste plaats in de Britse hitlijst zou gaan halen. Ja, in Nederland verkocht hij helemaal matig. Het was niet heel erg
0: populair. Coco Chew was toch ook een nummer van hem?
1: Ja.
0: Ook van het album, toch?
1: Ook van het album, ja.
0: Ja, precies. Ja, nee, dan heb ik het toch goed. Mm-hmm. Maar we gaan luisteren naar Jealous Minds en Elvis Stardust dus.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, je had zo'n item bij de olifant erin gezet.
1: Ja.
0: Dan dezelfde titel, maar het klinkt heel anders.
1: Ja.
0: Nou, dit is ook zo'n nummer, hè? Upside Down van Teach-In.
1: Ja, ook maar, bijvoorbeeld van Diana Ross.
0: Ja, dat is ook heel anders.
1: Vanessa.
0: Vanessa, ja, die is ook heel anders. Ja, maar heel anders.
1: Ja. Ja, wel leuk.
0: Maar dit was dus Teach-In met Upside Down. En daarvoor Elvin Stardust met Jealous Mind. En hij heeft dus ook Pretend gedaan, hè?
1: Ja.
0: Ik dacht dat het die andere
1: was. Ik dacht The Great Pretender, maar Pretend.
0: Pretend is het, ja. Anders. Pretend you're happy.
1: Ja, toch genoeg.
0: Nee.
1: Peter gaat zingen, ja.
0: Nou, een klein stukje hoor. Dat kan ik net volhouden, hè. Dat ik een klein beetje in de maat blijf. Ja, nee. Dus dat kan ik de luisteraars verder niet aandoen.
1: Nee.
0: Gaan we ook niet doen.
1: Zo dus, is dat.
0: In ieder geval niet mijn favorite waste of time zingen. Jawel, dat
1: ja,
0: is het wel.
1: Maar
0: dat ik alleen ben. Goed, we zijn bij de volgende plaat aangekomen. En die heeft de titel My Favorite Waste of Time.
1: Owen Powell.
0: Die is het.

morgen hartelijk welkom in het Van Rappard Reservaat. Dat in de 70er jaren werd gesticht en een de zeldzaam geworden Nederlanders uit die dagen voor het nageslacht en de vergetelheid te bewaren. Leuk dat u alle naar het reservaat bent gekomen om de rondleiding mee te maken en ik hoop dat het leerzaam en genoeglijk voor u allen mag zijn. Ik ben vandaag uw gids, mijn naam is Haslinghuis. Ik hoop dat onze rondleiding leerzaam en genoeglijk voor u mag zijn, dames en heren. Ik heb een vriendelijk verzoek als uw gids. Wilt u tijdens de rondleiding uw kinderen aan de hand houden en meegebrachte etenswaren niet ter voedering aanbieden? Hartelijk dank voor uw bereidwillige medewerking. Dan gaan we thans beginnen, dames en heren. En sluit u dan zoveel mogelijk van achteraan aan. En volgt u mij dan nu naar het eerste hok. Bij elkander blijf alstublieft en stopt u maar. In ons eerste hok is ondergebracht de laatste kleine kruidenier. Gevangen vlak voor het moment dat hij tussen twee supermarkten werd doodgedrukt. Op zijn eigen verzoek heeft hij een hok van zoethout. En hij zit op een paar kisten die geheel gevuld zijn met de ouderwetse Hollandse kruideniersmentaliteit. Deze kisten zijn een geschenk van de Christelijk Historische Unie. De bekende uitspraken van de kleine kruidenier waren: had u anders nog iets gehad willen hebben? Wil de kleine soms snoepen? En het is iets meer, mag dat? En ik wijs u tot slot nog op een interessant detail. Aan de achterzijde van zijn hok ziet u een klein deurtje. Als de rest van het reservaat gesloten is, kan je bij hem nog achterom geholpen worden. Deze kant uit naar het volgende hok en stopt u maar. Daarin ondergebracht een hof. Dame. De hofdames werden oorspronkelijk aangetroffen achter de troon van haar majesteit de koningin. Jarenlang heeft men niet geweten wat ze daar stonden te doen. Maar na uitvoerige bestudering van de stukken... heeft men uit de gelaatsuitdrukking kunnen afleiden dat ze daar hun plas stonden op te houden. Of dat Hare Majesteit dat niet zelf behoefde te doen. Ik kan daar niet te diep op ingaan. Volgt u mij deze kant uit naar het volgende hok. Waarin ondergebracht een van onze laatste aankopen, een lid van de Katholieke Volkspartij. Kwam in vroeger jaren in grote groepen in het wild levend voor. Zijn soort is uitgestorven in de 70er jaren. Toen het beleid van de KVP steeds meer ging lijken op het opstaan 's morgens vroeg in de wintermaanden. Beetje naar links draaien, beetje naar rechts draaien en er toch niet uit kunnen komen. Ook hier weer een interessant detail. Sinds november 72 heeft hij last van rode jeukende vlekken. Dat is verkiezingsuitslag. Deze kant uit, dames en heren, stopt u maar. Inmiddels zijn we aangekomen bij onze pastoorsrots. Waarop u daarboven ziet zitten de laatste ongehuwde priester. Zit op een rots, houdt niet van hokken. Hij is oorspronkelijk wel verloofd geweest met een kloosternon van de orde van het heiligen.

Ger. Maar is nu zelf bij ons in het reservaat der jacht ontkomen. En wij voeren hem iedere dag om 7 uur een groot stuk vlees om te kijken of het nog zwak is. Maar nee, het is sterk gebleven. We gaan deze kant uit, dames en heren. Denkt u om het afstapje, het is mij persoonlijk ook noodlottig geworden. En in dit hok ziet u een moeder van 10 kinderen. Geen pil bleef erin. Deze fraaie soort werd in vroeger jaren veel waargenomen in de zuidelijke provinciën Brabant en Limburg. En zij is ons geschonken, het is een presentexemplaar, door de sociale dienst die haar te duur vond worden. Zij is juist herstellende van een kleine inzinking, omdat de directeur haar gevraagd heeft, hoe bevalt het hier? En met opzet hebben we haar geplaatst naast de pastoor, want ze was er zo aan gewend dat hij langskwam. Deze kant uit naar het volgende hok. En daarin ook fraai een verstijlnaaister. Verstijlnaaister. Kwam in vroeger jaren in de beste families voor. At mee, maar zo dat je het niet merkte. Deed met haar eenvoudig naaiwerk de familie versteld staan. En wat met de hand gedaan kon worden, dat werd met de hand gedaan. Om de machine te sparen. Zo maakte zij van oma's oude nachtjapon nog een schitterende communiejurk die later vermaakt voor klein broertje nog jarenlang meeging als gympak. Daarna verknipt tot knielappen, oorwarmers en winterwanten. Ten slotte werd hersteld tot een keurig onderbroekje dat met kerstmis aan de armen werd geschonken.

0: Jo. Nou, dat was er.
1: Ja, de enige single die ze ooit van de leven uitgebracht heeft. Ja. Schreven door Henk Temming en Henk Westbroek. Die kennen natuurlijk van Het Goede Doel.
0: Het Goede Doel, ja.
1: Beethoven, Linda de Mol.
0: Ja. Ja, je herkent haar haast niet, hè?
1: Nou.
0: Oh, jawel. Nee, ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Want ik had nooit verwacht dat ze zo kon zingen. Maar goed, daar maar zitten. Beethoven dus van Linda de Mol. Paul Enka.
1: Pieter.
0: En Mary. Nee, dat is heel wat anders. Die gaan we ook niet draaien. Nee, Paul van Vliet natuurlijk met het reserve. Wat? Dat niet doen. Want ik moet het wel afkondigen.
1: Ja, doe je best.
0: De Makkers met Zomerson en Owen Paul. Owen Paul. Nou mag je het wel zeggen. Pieter, Paul en Mary.
1: Ach, wat een
0: nee, die gaan we niet draaien.
1: Nee.
0: My favorite waste of time. We hadden het net over Het Goede Doel.
1: Ja.
0: Zullen we dan ook maar een plaatje van Het Goede Doel draaien?
1: We hebben het toch van alles al geprobeerd. Dan kan die dus ook nog geprobeerd worden,
0: zo
1: toch?
0: Is het. Ja. Kom maar jongens. Ja. Dat is wel een hele lange dit. Ja. Hebben we weer pauze. Tot zo, hè.
1: Tot straks.

0: 20 november 1961 zette Jim Reeves het op de plaat. En op 24 augustus deed Patsy Cline dat ook in datzelfde jaar, 1961. Ja. En toen dacht iemand in 1981 van, weet je wat, we verrotten ze gewoon samen op één nummertje. Ja, dat is gelukt.
1: Ja, klinkt hartstikke leuk.
0: Ever Been Lonely van Patsy Cline samen met Jim Reeves. Heet 81 dus. Ja. Maar dat had ik al gezegd. Alles geprobeerd lekker lang is lang lekker van het goede doel. En nu gaan we naar de trams.
1: Dat doen we met Zing When the Strings of My Heart. Goeie! Kom!
0: Disco bolletje.

Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieken-omroep.nl

0: The Green Leaves of Summer van The Brothers Four. Als laatste vocale in deze aflevering van de muzikale vaart. Ja. We draaien hem de andere keer nog wel een keer helemaal, hè?
1: Ik vind het helemaal goed.
0: Ja? Ja, of vind je niks?
1: ik vind dit best wel een heel mooi nummer.
0: Lekker nummer is dat.
1: Ja.
0: Maar daarvoor Louis Neefs met Mijn Dorpje in de Kempen.
1: Vond ik iets minder te praten.
0: Ja, dat was duidelijk te horen. Ja, de luisteraars hebben dat niet meegekregen natuurlijk. Maar. En de Tramps daar weer voor met Zing Went the Strings of My Heart. Nou, dat was hem weer.
1: Ja.
0: Wens u voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En u kunt vanaf 8 uur weer naar de herhaling luisteren. En er zijn nog een heleboel andere leuke programma's. Waaronder ook morgenavond, vrijdagavond, vanavond. Als u naar de herhaling luistert, maakt het u wel heel moeilijk.
1: Ja.
0: Soul Medicine, met jij weer. Met jou
1: zo
0: weer,
1: is dat. Ja. Morgenavond, maar ook zaterdagochtend. Nou, wat wil je nog meer?

0: morgenochtend ook nog eens een keer. Dus. En dan zijn we er ook weer. Zaterdagochtend. Worden we weer aan. Nou, laat maar zitten. Heleboel leuke dingen. En ik zou zeggen tot een volgende keer.
1: Tot een volgende keer. Het gaat u goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Ziek bij de FZO. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint, al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook zijn donderdag volgens hulpverleners zeker 10 doden gevallen, onder wie 5 familieleden. Een meisje overleefde een aanval op een wooncomplex in Gazastad. Later viel nog 1 dode. Sinds oktober zijn circa 930 Palestijnen omgekomen en sinds 2023 ruim 72.000 volgens lokale autoriteiten. Zwitserland zet 4.000 militairen in voor veiligheid rond de G7-top die van 15 tot 17 juni plaatsvindt onder gastheerschap van Emmanuel Macron. De top vindt plaats bij het meer van Genève vlakbij de Zwitserse grens. Onder de genodigden is vermoedelijk ook Donald Trump. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Een 17-jarige jongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot 8 maanden jeugdgevangenis voor het doodtrappen van een 54-jarige man na een ruzie in een fietstunnel in 2024. Het slachtoffer, dat al in een terminale fase van longkanker verkeerde, overleed enkele dagen later. De rechter oordeelde dat het geweld disproportioneel was en de dood heeft veroorzaakt. De Russische president Vladimir Poetin zegt bereid te zijn tot compromissen in vredesonderhandelingen met Oekraïne, mits Kiev dat ook doet. Hij stelde in Sint-Petersburg dat het conflict snel kan eindigen als beide partijen concessies doen. Poetin verwees naar het overleg met Donald Trump en beweerde dat Rusland terrein wint. Al worden die claims door westerse analisten in twijfel getrokken. Een week voor het WK voetbal in Mexico-stad protesteren leraren, families van vermisten, boeren en vrachtwagenchauffeurs. Ze blokkeren wegen en eisen aandacht voor hun problemen. Er worden in totaal 13 wedstrijden in Mexico gespeeld. Veiligheidszorgen nemen toe na eerdere gewelddadige confrontaties en drugskartelconflicten rond het Azteca-stadion in de hoofdstad Mexico. Dan nog het weer. Vanavond is het meestal bewolkt met enkele buien en een krachtige zuidwestenwind aan de kust. Vannacht blijft de kans op buien en lokaal onweer bestaan met minima rond de 12 graden. Morgenochtend zijn er opklaringen en enkele buien. In het westen wordt het later droger met meer zon en aangenaam weer. En tot zover het nieuws.

0: Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Welkom bij de

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

PS. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen en zij...

0: jonge dame en hij een jonge man. En als hij haar kwam halen, zei ma er niets meer van. Maar vroeg zij bij een afspraak,
1: weet je hoe laat je komt?
0: Dan was nog net als vroeger het antwoord altijd prompt.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Flevoziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:15. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
1: En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA